0: dat moest hij niet goed. Je zak laat je ook al gaan.
1: 11 horas e 35 minutos, 11:35.